0: Jimmy Steakhouse sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Jou stasie.net.

0: Ex-opat, ex-opat, eges klaar met iri kruis. Ik wil terugvaar naar mijn vader zijn huis. Ik wil terug naar mijn vader zijn huis.
1: Jouw stasie.

En dit heet dus weer 6 minuten. Nou, 6 en bij, dank je van allemaal wat samen. Kijk, zo vroeg in de ochtend. Morgen Neil, morgen Kathleen, morgen Philip. Tjoe, maar jelle mensen, er is vroeg op. Ja, ik zie Kathleen, jij dan al 3 kopjes boerentroost. En Neil, jouw eerste ene. Philip, hoeveelste boerentroost heb jij nou al en al? Dus daar nu al mijn 2e kopje, als ik er gewoon douw. Ja, gaan ons boerentroost tel volgen, ja. Morgen jelle, morgen, welkom. Amper zei ik telkom, maar ja, het is ons nog niet daar. Kom eens, blij maar ver weg van dit af. Ja, het is ons nu Mandela dag of Mandela maand, zo ja, 75... Ja, moet je nou 75 minuten, 75 uur, 75.000 rand. Ja, ik heb vanochtend nog eens dan gedink. Jullie kennen allemaal die flik liar, ne, van die kind, die tweede en de Philip, dankie. Van die pa wat vir 'n dag, ne, we zijn ons procureer, toe het die kind om gespel dan sê, maar my pa kan vir de volle dag nie een leun vertel nie. Nou het ek nou al gewonder, kan ons nie die politici ook sê, hulle moet 75 uur geen leuns vertel nie. En hulle mag niks doen wat verkeerd is in 75. Ek kan ons nie daar spel op hulle sit nie. The Dells, oh what a night, let's move it!

0: The Dells, of course. Oh, what a night. Ja, ek weet nie of jy ook so kan sê nie. Beslis nie ek nie. Ek kan nie sê, oh, what a night nie. Ek kan nie so onthou van die nacht nie. Ek weet, ek het gister aan die bed geklim en ek het vanoggend weer uitgeklim. Dis wat ek kan onthou van the night. Nee, ek kan daarom onthou, daar was so een woeling aan buiten aan die venster, want ons het die recycle drommetjie. Wat ek uitgesit het gestaan, want hulle kom volgend vroeg, so as ons nou maar so paar mensies wat daar in krap. Ek verstaan, hulle gaan in Kaapstad, gaan hulle al die dromme van deurskynende glas fiber maak, ne, so die man en die vrouwe kan window shopping doen.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dat is 12 meter na 6. En ek het nou vanochtend nou al vir die man en die vrou is op die TikTok-blad het ek nou gebieg dat ek nou vanochtend ek sekere van nie een van julle wat luister het dit nou al gedoen nie. Maar ek het nou vanochtend gauw gegaan melk koop en toen er by die melk botteltjie hoe het net so aan die voorkant van hom so een pakkie goeikies geleid en die goeikies sê toe op my eet my en dit was nou koesisters, ja, lekker so ek het nou al twee koesisters in volgend voordat ek hier kom werk, dit is goed vir die keel, ne, die soetigheid, die stroopie as my nog goed daar vir die keel gatte dan sê Catherine, waar is myne jy kan kom al Catherine enige tyd nie, maar jy is nou maar op die stel ongelukkig bezig met jou tactiek en Jansie kan jy kom haal het. Ja, Niels sê, ek bultong en droog was. Ja, soos ek het in die klip. Ja, maar kyk, dit is daarom ook nou nie te versmaai nie. Ne? So een stikkie bultong en een stikkie droog was. So, net so voor breakfast. So saam met die koffie. Ja, ook spot, dat ek nou baie lekker. jy en Philips een bietjie ver, Niels. So, die tyd wat ek vir jou een koersister gestuur het, is die koersister daar ook nou al, moet hoor het in die archiewe. Ja, jy moet maar gaan kyk. Kyk, is nou nie allemaal wat die koersister kan bak, nie. Dit moet ek ook daarna sê. Kyk, ek het daarom ook nou al koersisters geëet, en ek het dit koersisters geëet. So, ja. Daar is net een paar hanne wat een heerlijke koesister kan maak. Kom ons gaan kyk daar. O, natuurlijk het julle beweeg, ouwaar en uit. Ja, dit moet nou ons beweeg, Rikkie. Ek is zeker van julle beweeg. Ja, nie wat ons gaan nou nie vanoggend deur die relaas van hardloop en yoga en die neet, ons het maar sommer net lekker, so lekker rustige beweeg. Dit is moes dinsdag, maandags begin, maandag het ons nou al klaar afgesluit, en dinsdag vat ons moes nou maar die volgende deel van, van die week. Ons gaan nou daar by ons mail gooi, kom ons geloer gauw vinnig, wat sê die weer?
1: Jou stasie weer.
0: Well, the weatherman and the weatherwoman, ja, hulle het geen waarschuwing vir vandag uitgereik nie. Hulle sê nou net daar so in Gauteng, vroeg ochend, ryp, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, een minimum van 5 en een maximum van 20, Johannesburg 4 tot een maximum van 19, de Vereniging 3 tot een maximum van 20. En dan in Mpumalanga, mistigheid daar in die ochend in die plateaurand, anders is sonnig en koel, maar warm in die laafveld, Mombela 9 tot een maximum van 23, hulle Maria. Hallo Robby. Emelachleni 8 tot by 21, Ermelo 7 tot by 20, Standerton baie mistigheid daar, so ook jy by julle volgend, 4 tot by 20, en dan Skukuza 9 tot by 27. Skukuza, wat gaan aan by julle? Sit julle nooit die son af nie, want dit bly altyd lekker warm daar by julle, ek kom by julle bly. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm sonnig in die noorde. Polokwane 10 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 23. Bapalaborwa 11 tot by 25, Tsanin 11 tot by 25 ook. En Amasina 11 tot by 27 grade Celsius, Lepalale 9 tot by 25, Mokopane 7 tot by 23 grade Celsius. En dan die noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel, Potchefstroom 0. Volle 0 grade, daar is geen graad nie, 0, met een maximum van 23, Potchefstroom, lekker koud daar by jou, en dan Maai King, 4 by 23, Rustenburg 5 tot by 22, en dan Vryburg 1, en een maximum van 23, Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel, Bloemfontein 1, tot een maximum van 20, Bethlehem 0, tot 18, Kroonstad 3 tot by 21, en dan Vicksburg minus 1, tot een maximum van 19, en dan Sasselburg 4 tot by 20. En dan die Noordkaap, miskolle ook daar in die ochend in die kusgebied, en dan grensende binnenland, andersins sonnig en koel, Upington, morgen Christa, 2 tot by 24, ek weet jy slaap nog, Kimberley 1 tot by 23, Alexander Bay 8 tot by 19, en dan Sutherland, beautiful, beautiful, minus 3, tot een maximum van 17. En dan die Weskaap, sonnig en koel in die binnenland, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk in die weste, met in, suidelike, of in die suidelike kusgebied, waar dit dan ook in die ochend mistig sal wees. En ja, hier by ons in die noordelike voorstede, suidelike voorstede, is daar ook een bietjie mistigheid, so asblief, mooi ry, veilig ry. Kaapstad 10 tot by 17, Vredendal 8 tot by 19, George 11 tot by 18, en dan Woester 5 tot by 20, Beaufort West 6 tot by 20. En dan die Ooskaap bewolk met miskolle in die weste, anders in sonnig en koel, en dan bewolk in die kusgebied later die dag, sonnig en koel in die ooste. Kuberka 12 tot by 19, Robertsburg, Kwedorp 2 tot by 22, Kuchompo Stad 10 tot by 19, Port St. John's 12 tot by 22, en Amtata 7 tot by 22 grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, koud in die suidwestelike hoogliggende dele, Durban, more Priya, more June, 14 tot een maximum van 23, Richards Bay 13 tot by 24, Pietermaritzburg 8 tot by 23 grade Celsius, Umnambiti 6 tot een maximum van 23 grade Celsius. En dis nou, kyk jy dan na ons weer, so nou wie jy dan tenminste wat jy moet aantrek, ne? Moet jy nou lekker warm aantrek, ek dink so, ja, moet nou maar nie te koel nie. Kortbroek en t-shirt, dink ek, is dat nog een bietjie te vroeg. Nee, Neil, morgen. Ja, kom ons gaan gegooi so na ons volgende deel van die program.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is dan so 12 met en al 7. En het ook maar net enige opinie, enige mening wat uitgesprek word door my, is nie noodwendig die mening of die opinie wat hierdie radiostasie huldig neem.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want het maak alles lekker en sag. Van het chop op die vuur tot de stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: Hierdie program word met trots geborg door Jimmy sauce.
1: 12 minute na 7.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: Jou stasie weer.
1: Nee, die Afrikaanse weerdienst, hulle het geen waarschuwing uitgereik nie. Nou kyk ons bestreek, Gauteng, vroegoggend ryp, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, een minimum van 5 en een maximum van 20 graden Celsius. Johannesburg, 4 graden Celsius minimum en een maximum van 19 graden. Vereniging 3 tot een maximum van 20 graden Celsius. In Mpumalanga, a little bit of a misty, foggy morning in the escarpment. But apart from that, it will be sunny and cool, but warmer in the lowveld. Mombela, 9 to 23. Emalahleni, 8 degrees Celsius, your minimum, pushing it up to 21 degrees Celsius. Ermelo, 7 and 20 degrees Celsius, your maximum. Standerton, 4 to 20 degrees Celsius. And then Skukuza, 9 to a maximum of 27 degrees Celsius. Limpopo, gedeelte bewolking cool tot warm, sonnig in die noorde. Polokwane, 10 tot by 23. Papalaborwa, 11 tot by 25. Tsanin, 11 tot by 25 ook. En Amosina, 11 tot by 27 graden Celsius. Lepelale, 9 graden Celsius minimum en een maximum van 25 graden Celsius. Mokopane, 7 tot by 23 graden Celsius. And then the northwest, partly cloudy towards the east. Apart from that, it will be sunny and cool. Potchefstroom, 0 degrees Celsius your minimum and 23 degrees Celsius your maximum. Mahikeng, 4 to a maximum of 23. Rustenburg, 5 to 22. And then Freiburg, 1 to a maximum of 23. En in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel, Bloemfontein 1 tot een maximum van 20, Bethlehem 0 tot by 18, Kroonstad 3 tot by 21 en Afriksburg minus 1 tot een maximum van 19, Sasselburg 4 tot een maximum van 20 graden Celsius. En dan die Noordkaap daar, jy het 'n bietjie miskolle, mistigheid daar in die oggend in die kusgebied en aan grensende binneland, andersins sonnig en koel, Upington 2 tot een maximum van 24, Kimberley 1 tot by 23, Alexander Bay 5 tot by 19, Sutherland minus 3 tot een maximum van 17. En dan die Weskaap, sonnig en koel in die binneland, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk in die weste, en dan die suidelike kusgebied waar het in die oggend mistig sal wees, Kaapstad 10 tot by 17, Vredendal 8 tot by 19, George 11 tot by 18, en dan Booster 5 tot by 20, Beaufort West 6 tot by 20 grade Celsius. And then we can look at the Eastern Cape. It will be a cloudy morning towards the east with a couple of fog patches. Apart from that, it will be sunny and cool and a little bit of cloud towards the coastal area later today, but sunny and cool towards the east. Quebeca, 12 to 19 degrees Celsius. Robertsabuque, 2 to 22. Kuhumpu Town, 10 to 19. And then Port St. John's, 12 to 22. And Mtata, 7 to 22 as well. And then the KwaZulu-Natal, last but not the least, a little bit of a fogginess today in the morning towards the interior. And apart from that, will be partly cloudy and cool, cold in the southwestern high-lying parts. Durban, 14 to a maximum of 23. Richards Bay, 13 to 24. And then Pietermaritzburg, 8 to 23. And then Umnambiti, 6 to a maximum of 23.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Marula Media's radiostory Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op vers gaan. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op vers gaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.

Pieters en Motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Is vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467. Of stuur een e-post na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Ja, saam met braaivleis gaan lekker boere musiek. André Henning en die kitaarkerels met biervat bulka. Teelepelkies met groenkoringlande. Die vijf namakolanders met billikies dorp. En die kaapse afdille met val wit pens mazurka.

Natuurlijk is daar tijd van die dag wat ik moet hier mijn goeders oppakken en gaan in plek maken voor die landbouwspan. Want nou, 12:15 is het tijd voor jou vervolgverhaal. En 12:00 tot 2:00 is het tijd voor die lekker 80s muziek. 2:00 vat rooi is jou met die pad. En van 4:00 tot 7:00 is dit oor daarna Harties FM toe, wat Hein vir jou huiswaarts keer. Jy moet een heerlijke dag hê. Bly asseblief warm. Dit is ijsig koud daar buiten. En ja, ek sien vir jou vanavond weer 7:00 met Klankebaan, wat ek vir jou bykie meer gaan vertel oor groep 2. Ja, dit sluit aan by verlede week se praatjie wat ek oor die kunstenaar gehad het. Nou ja, ek wees die beste weergawe van jouself, een en alles daar buite. En ek sien vir jou vanavond. Cheers julle allemaal, ek speel vir jou uit met Four Non Blondes. What's up?

vrou en eensam sondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat weg, dier die lucht of met die lang pad, na somer visioen, waar ek jou

pak mij bijblijft. Mijn dromen staan hier voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: woe to me.
1: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20:00 tot 5:00 en zaterdag 20:00 tot 1:00.

hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Dat sy jou drie in een rij gewees hier op jou stasie, lekker boere muziekie gewees, en ek hoop jy is nou in een beter bui, as wat jy jou dag vir jou uitgeleef was. Sommer lekker ou Jan daar van Riekes Nel, natuurlijk een ou worsievisser Liekie, Liekie wat geskryf is daar op Karies, dier een onderwijser van Karies, wat het geskryf het klein Griekie, wat het ook toe op die ouwend weer gedoen het, en soveel mense wat lekker ou Jan opgeneem het in die afgelope klomp jare. So, right, ons gaan die rekeninge betaal, net daarna doen ons, wat is het, BZN met Amor en Bobby met Don't Worry, Be Happy hier op jou stasie.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Hierdie is jou stasie.

0: so station in die bus. Ek het dit nou net gelees daarso en het lyk vir my alles is vry vloeiend. Station in die truck aan die N3 northbound at Peter Brown. Dokter is nou clear. Vry vloeiende verkeer. Gauteng, 28 meter terug, ongeluk op die N1 noordwaarts uit Brakfontein is nou opgeklaar. Vry vloeiende verkeer. Dis jou verkeer vir nou. Bly toch maar veilig. Hou jou afstand en sit by die veiligheidsgordel aan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie is jou stasie.

0: Die klanke daarvan, Jay en Lihani, my met naweek lyfie. Nou, right, Jacaranda Hardeware daar in Germany straat, ja, in Brackenfell Industrie, het groot partijtje in die gang. Daar is een lekker competitie in die gang, waar jy, as jy binnen in hulle winkel, by Hardeware, die Jacaranda Hardeware natuurlijk, dis net by hulle, enige total power tool koop. Maak die saak of het R200 of R2000 is, krijg jy inskrywing en daar kan jy kans staan om een prachtige impact driver, socket driver te wen met sy charger en sy batterijen. En die trekking gaan die 29ste Augustus plaasvind. So maak seker jy kom in daar by die winkel en dit wat jy koop, jy moet natuurlijk een van hulle producte koop. Nou, die 17de juli het hulle natuurlijk een groot demo dag van Total Tools van 8 tot 3 in die middag en daar gaan hulle dan een competitie ook net vir daai dag tussen 8 en 3, 8 in die ochend tot 3 in die middag. Nou, as jy enig iets daar spandeer op power tools van Total of enige Total producte ter waarde van R500 of meer, dan kan jy kans staan om 2 PC combo kit, Amazing 2-piece combo kit te wen. Dit is een impact driver en een screwdriver met hulle batterije en charges natuurlijk. So, moet nie dit uitmis nie, daar is een lekker ene, die 17de juli tussen 8 en 3, het hulle natuurlijk die groot demo dag, hulle het hulle vir jou gaan wys hoe werk al hierdie gereedskap van Total, en dit gaan natuurlijk vir jou dan een inskrywing gee as jy meer as R500 spandeer. So kyk uit vir die enekie, dit gaan heerlik wees. So, right, dan wil ek nog sê, ons het nog so 1 of 2 spanne oop by ons rolbaldag, ons het nog spanne bygekry, en kyk maar daarvoor uit, as jy wil belangstel om deel te wees van die heerlike, heerlike dag, maak contact by ons by admin@joustasie.net, of jy kan WhatsApp stuur na 083-774-2529. Kos betaal die rekeninge, net daarna Lea en Wynandstrein om het 31 Mei, en hier by 20 oor doen ons jou biekie liekie, waar jy die kans staan om te kies, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar, en dan krijg jy breaking rights vir die dag, en ook die keuse van 'n song.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grayswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Stel het ons gauw inloeren bij iTraffic om te kijken wat er bij paaien aan gaan. En dan weet je waar om waar en hoe te rijden. En natuurlijk om hoe voorzichtig op die paaien ook al te wees. Je kan ook enige verkeersproblemen aanmelden hier bij ons in Allee op ons gebruikelijke WhatsApp nummer 0615112602. Kan ons als ander pad gebruikers voortijdig waarschuwen.

0: Iedere keer een verslag aan ons verschaft door iTraffic. Kom eens kijken wat gaan aan op Zuid-Afrikaanse paaien. We gaan in KwaZulu-Natal vanmiddag die N2 Noord, afrit vanaf de M7, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf de M7. Die middelbaan is gesluit daar, rij voorzichtig, steeds ook in KZN, die N3 Noord, afrit vanaf Shongweni-Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Shongweni. Die linkerbaan is gesluit. In Kaapstad het ons ook terugvoering rondom verkeersproblemen ontvang. Dit is die M5 Zuid, afrit vanaf Berkeleyweg, die M16. Stilstaande voertuig op die M5 Zuid daar bij die afrit na die N2 se kant toe uitgaande. Linkerbaan is gesluit. Nog stilstaande voertuig op die N1 ingaande in de westelijke richting. Die afrit daar in die richting van Kliphevelweg, dus die R304. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande bij die afrit vanaf Kliphevel. En dit veroorzaakt dat die linkerskouder van die pad totaal versperd is op die stadium. Druk verkeer tans in Kaapstad op die in- en uitgaande in de oostelijke richting, dus die afrit vanaf die M5 Noord, Koeberg-Wisselaar. Je kan enige verkeersproblemen aanmeld in jouw omgeving op 061-511-2602. Kijk het gauw vinnig vir Gauteng of ons enige terugvoering hier ontvang het. En althans lijkt het niet voor mij of dit een ernstige probleem is. Niks ontvang van het Gauteng nie. Ons sal weer een bykie later kyk naar die verkeerssituasie hier in ons area. Blijf geskakel, ons gaan een vinnige handelsbreek neem. Dan kom ons terug met muziek, die klanke van Mungo Jerry.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan leid tot vroeg velverouderung, plooien en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorzaak. So gebruik dagelijks Zero Dermse sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Dermreeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Klein William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Zo, lekker drankje daar gemaakt in de 70er jaren. Dat is het weggevallen met Mungo Jerry. Sir Long-Legged Woman Dressed in Black. Dr. Hook and the Medicine Show. And You're in Love with a Beautiful Woman. En afgesluit met The Sweets, A Week Wham Bam. Nog 3 minuten, dan zit woorddraaitijd. Ik zie Johan het van mij laat weten. Hier komen groot dingen vanmorgen. Hij is gereed voor woorddraai. Johan Smith van KZN. Welkom aan jou. Onthou natuurlijk ons nummer neer 061-511-2602. Voor jouw deelname aan vanmorgen zijn woorddraai. Tot en met dan. Hier is Liani May met Noordlanding.

0: Het was pas 31 minuten na 4. Is tijd voor woordraai. Kom eens kijken hoe slim is jij vandaag. Jij wordt gevraagd om deel te nemen aan ons liekieraai spilletje. Het is bekend als woordraai. En ons kijken of jij van mij kan zeggen wat die ooreenstemmende woord is waar ons zoek vanmiddag. Die ooreenstemmende woord wat natuurlijk verskuil is in die titel van die liekie. En niet vanmiddag hoofdzakelijk in die kunstenaars namen van die, maar wel in die titel van die liekie. Dat is een Brits speeliekie, die persoon wat eerste recht is, kan net na 5 vanmiddag sê of haar eie kiese van muziek hoor. Een liekie van jou kiese. Dan die rest van die span, tweede, derde, vierde plek deelnemers, net na 6 vanavond speel ik wat jy graag wil hoor. So kom ons kyk hoe slim is jy. Weet jy wat die woord is van ons soek vanmiddag? Die leidraad is, dit is nie iets waarvan ons allemaal het nie. Hoe kan ek dit nou stel? Ons het nie allemaal diezelfde hoeveelheid daarvan nie. Oké, dit is die leidraad. Ons het nie allemaal, altijd allemaal diezelfde hoeveelheid daarvan nie. Wat is die woord waarna ek soek vanmiddag? Een woordraai, muziek van Black Box, daarna Bob Seger, en dan sluit ons aan met Booker T en the MGs. Blijf geskakel. 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Als hij lekker in gedaan van Booker T en de MG's. Er zitten heel wat deelnemers aan Woordenrij vandaag. Er zitten twee personen. Joch, nee, er zitten twee mensen. Dat moet ik mooi zeggen. Er zitten twee tweede plekken. Kom maar kijken die recht van voren. Waar hier is ontzettend bij reactie geweest vanmiddag. Is bij dankbaar. Dank je voor uw deelname. Vanmiddag in die eerste plek Alta Clarence van Hartbeespoort. En die tweede plek het ons Roosie Marie van Bloemfontein. Wel gedaan. Die woord van ons zoek is time. Dat is tijd, nee. En die derde plek, twee deelnemers gelijktijdig op diezelfde plek het hier die boodschap doorgekomen. Johan Smit van KZN en Diana Botha van Pietersburg. En die derde plek. So, ja, hier is nog een tweede plek. Dit is Ronel Pieters van Bloemfontein. Zij is in die tweede plek. Dan moet ik mooi kijken, want ik denk al, man, moeder was ik tweede. Moeder en dochter is al twee tweede. Op diezelfde plek kom je die boodschap neer. Zo, so, er twee tweede plekken en twee derde plekken. Mijn wereld.

Zo ja, dus dan vanmorgen woordrijk. Hoop ik iemand uitgelaten? Is ik iemand uitgelaten? Het zit toch maar. Maar ik denk dat is allemaal kans vanmorgen geweest. Kom ons vat nog zo'n lekker energie, lekker liekie. Voordat ons komt bij vandaagse handelsbreek. Hier op jouw gunsteling radiostatie. Een van Betty Jean staan een beetje nader. En daarna is het tijd voor een handelsbreek hier op jouw gunsteling radio.

Wel, Zuid-Afrikaanse zangeres, verjaardag vandaag. En allemaal keer natuurlijk van Caroline Grace. Caroline Grace, bye bye, geluk met jouw verjaardag vandaag. Caroline mag ons masseren, ons magbaar, want het is bekendgemaakt op sociale media. Caroline Grace is vandaag precies 40 jaar oud. Bye bye, geluk. Caroline het bekend het verwerf in die jaar 2017 nadat sy deelgeneem het aan die TV-sangcompetitie The Voice SA en haar debuutalbum Eindeloze Liefde is in diezelfde jaar vrijgesteld. Sy is ook bekend van haar treffers soos Bokswijn, Kortbroek, Eindeloze Liefde en vele meer. Caroline het die nummer 2 positie bereik op en die derde en die vierde plek op de hele paar treffers parades. Ons gaan die namen noem, maar bye bye geluk met jou goeie prestatie. Met die liedjie Kortbroek, wat oorals amper nummer 1 was. Well, many, many, many blessings vir jou. Bye, bye, geluk met jou verjaarsdag. Caroline Grace, bye voorspoed met jou nieuwe levensjaar. Gaan wens haar geluk op ons Facebookblad. Ons het vroeger een plaatsing op onze sociale media gemaakt. Om haar geluk te sê, jy kan in die commentaar gedeelte van haar gaan geluk wens met haar verjaardag. Kortbroek, dan breek en Eindeloze Liefde om je af te sluit. Verjaardag keerspel. Die muziek en leven van Caroline Grace.

0: RTCFM, nieuws.
1: Een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit is precies 5 uur en het is tijd voor jou nieuws op RTCFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Marieke Snel, Rebecca en net voordat het ons gaat. Cat Stevens na de Saturday Night. Die winnaar van Woordraai. Ze kiezen van muziek. Alta Clarence van Artemis Poort. Baie geluk weer eens. Jy was die winnaar van vandaag se Woordraai. Het was Alta se kiezen van muziek geweest. Daar eenieke van Cat Stevens na de Saturday Night. Alta sê, ze zien vriendelijk uit naar die komende zaterdag se sport. Het gaan een lekker vol zaterdag wees, inderdaad. Nou goed, ons gaan nou vraag kyk naar jou streeks weer. En dan gaan ons een vinnige handelsbreek neem. En dan is het tyd vir in die kollig. Ons gaan vanmiddag een bietjie gesels met Melody Kotze. So, bly geskakel en dankie vir jou saamkeer hier op jou gunsteling radio. Wees waar het saam met Hein rechtstreeks op Parties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kom, eens kijken naar die streeksweer wat op die weerfront aangaan voor die drie onderscheide streken. En ons begin natuurlijk hier in Hartbeespoort voor die luisteraars van Harties FM.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dat was dan lekker muziek daar, die 70 jaar. Ik hoop je het geniet. Dat was Steam met Na Na Nee. Voor de Crystal Gale met Hello, I Love You. Nou ja, natuurlijk vanavond om 6 uur is het je laatste nieuwsbulletin van die dag. Maak zeker daarvan, of blij, maak zeker eens ingeskakeld daarvoor. En dan heb ik nou voor jou natuurlijk die deelnemer nummer 2 en 3. Ze kiezen van muziek. Onthou vanmorgen het ons gehad, joh, die was een hele paar deelnemers, 1, 2, 3, 4, 5. En twee deelnemers van plek 2, 2 en plek 3. En ons het de eerste plek deelnemer gehad, wie ze kiezen van muziek, ons laag gespeeld het, Alta Clarence. Nou, samen die tweede plek het ons vanmorgen gehad, dit is nou Johan Smith van KZN. Och, ik is die mekaar vanmorgen. Is dit nou die derde plek, ik raak nou die mekaar is zo. Het gaat heel te mal seker maak, waar is ek nou in die wereld? Nee, dis die, nee, hulle is de derde plek. Ek is nou... Kom ons speel. Kom ons speel eers plek nummer 2. Ons het 2 deelnemers in die tweede plek gehad. Dit was Ronel Pieters van Bloemendijn en haar moeder Rosie Marie. Al twee van hulle was in die tweede plek. En... ek het nou Gene Rockwell, ons gaan die volgende twee liedjes speel, Gene Rockwell, O Heart, gekies dier Rosie Marie, en dan Ronel Pieters het gevra vir Dans van Rihanna Nel. Kom ons begin eers by Dans van Rihanna Nel, en dan Rosie Marie se kies vir muziek, dit is al twee is in die luisteraars in die tweede plek, dan net na 6 van Hansel, ons kyk op ons die twee derde plek luisteraars, sy kies vir muziek kan inpas, Johan Smith van Gazirin, en Diana Bota, hulle het saam een liedjie gekies, een betrokke liedjie, dieselfde liedjie. So, bly gerus ingeskakel.

0: Hier is Ornel Pieters, is een keer van muziek. Dans van Rihanna, Nel. En net daarna Gene Rockwell met Oh Heart. Roosie Marie, een keer van muziek. Vandaag ons deelnemers antwoord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Van Anton Jonisch, die gewezen minister van politie, Berge Trelis, heeft zijn geschiedenis als tegen-apartheidsactivist heeft zijn besluit beïnvloed om niet die rechtskosten voor apartheids-era-oortreders te machtigen. Hij leidt voor die Kampepe Commissie van Onderzoek in Johannesburg getuig over misdaden, waarover daar tijdens die Waarheids- en Verzoeningscommissie zijn onderzoek getuig is. Hij leidt erkend dat zijn aanvankelijke weigering om die rechtskosten voor beweerde oortreders te machtig in zaken zoals die van die COSAS 4 in Mokutla Similani moeilijk vertragings in die onderzoek en vervolging van die WVK-zaken veroorzaakt heeft. Hij zei is bereid om voor zijn oortuiging strong toe te gaan. Conceptwetgeving om die rechtsprekende gezag als enkele en volkomen onafhankelijke staatsorgaan te vestig, zal een verwachting in januari aanstaande jaar aan die parlement oorhandig en voorgelegd worden. Hoofdrechterman Disa Maya het bij de opening van die gerechtelijke conferentie van 2026 in Durban gezegd, die eerste stap in die verband is reeds in april gedoen. Een memorandum van verstandhouding is met het departement van justitie onderteken om gedeelde functies naar die kantoren van die hoofdrechter oor te dragen. Hoofdrechter Bias heeft verschillende aspecten van die bestuur en instandhouding van die hoeve valt thans onder verschillende staatsdepartementen. De nieuwe wetgeving zal die landros en streekshoeve onder de leiding van die kantoor van die

De Bee Gees met Don't Forget to Remember, aangevraagd door twee luisteraars gezamenlijk, wat ook gezamenlijk natuurlijk het derde gekomen het, die diezelfde liedje aangevraagd. Diana Botha van Pietersburg en Johan Smith van KZN het gevraagd voor hierdie prachtige een van die Bee Gees, Don't Forget to Remember. Wel gedaan, dank je voor jullie deelname vandaag aan Woorddraai, Diana en Johan. Bring ons in die einde van ons Woorddraai speelkies, deelnemers se keuse van muziek, 13 minuten na 6. Ons gaan nou kyk na môre se weer en dan ook die reisigers weer voorspelling en dan gaan ons 'n handelsbreek neem en terugkom met nog muziek. Jy is ingeskakel by Huiswaarts saam met Dain op Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Hier op ons laatste bijdrage het ons laatste verjaardag keerspel. Nog iemand wat vandaag verjaar, een legende. Net zo twee liedjes van die groep die voor jou speel. Baie geluk aan die Britse zangeres en Boney M-lid Liz Mitchell. Liz Mitchell wat vandaag verjaar het en 74 jaar oud is. Wel, sy is deel van die groep geweest Boney M. Liz, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. 74 jaar oud. Boney M is bekend van de groot treffers soos Going Back West Rivers of Babylon en vele ander. Beslis een legende, baie geluk met die verjaarsdag Liz Mitchell. Hier is Bahama Mama en dan sluit ons af met Belfast.

0: Is die einde van die program. Baie dankie vir die saamkuier. Hierdie was een lekker verjaarsdag keerspel van die muziek van Boney M. En dis nou kwart voor ses, bykans kwart voor ses. Tijd om te groet vir my hier op hierdie prachtige dinsdag. Ek hoop jy het een wonderlijke dinsdag aand. Hou jouself warm, bly warm. Het gaan baie koud wees weer hierdie nacht. En baie mooi woensdag vir jou morgen. Klein saterdag morgen, kan jy geloof. Ek is morgen weer saam met jou tussen 4 en 7 hier op jou gunsteling radiostasie. En die program Huiswaarts is saam met Heine. Vanavond om 7 uur, Dewald Maritz met pad langs, al die pad tot 10 uur vanavond. Maak seker die blijven geskakeld, Dewald wat rechtstreeks is daar vanaf Centurion's wereld in Pretoria. Maar ek gaan jou groet en uitspeel met liedje in die 60er jaren net na die handelsbreek, Jerry Lee Lewis' Great Balls of Fire. Daarmee wens ek jou toe een heerlijke dinsdag aan. Van my kant af, tot morgenmiddag 4 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes. Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinflex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ach, hij kraai. Isaac Viar, Isaac Viar, met mijn rooi rok voor jou, dier, ik wil jou hè. Ik ga jou krijgen. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. Dan sta ik op en kom ik weer.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Van Biltonkou en Groenlande het jy gereen waar jou beeste wei. Van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself aan.

Sur het spietras ik niet vertel. Ik hoor sy toe het deksel gekry, maar ik was niet mooi nie, want sy hoort moest bij mij.

0: beter als ik niet vertel. Zo, ik ga je maar vertellen. Zo is beter als ik niet vertel.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

Prinsje langs het bosje, daar bij moster Lossie. En ik koete op een bankie, ver bij Kili Krankie. Na Boema Langa toe, nes je oor oog is rij, en je laveld liefde broer.

gesprek geklap of groerdrunk. Verstop in koffieskunk. Los met Jerry of Titi's bij. Je kan afpak of net braai. Die oor.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

de zadore land, maar mijn hart trekt zijn deur. Als je zin nu die mensen bent, is dat iets wat praat.

0: warm van die voeders lekker.
1: Moro waar ik maar los en moro waar is van die sosko. Maar nog aan die in het broer die beste. Kago body man, man kan nou niet praten van een goeie nou een hak. Is zo just een negatief voor jou gebrang. Oké, jullie lekker praten, wat heb je gedrank? Wacht, ik ga het zang, ik get.